ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela, op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken. Maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje. En zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. De optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn ruim 1400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Goed overbezig.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zet vastgeluid.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter.

0: Hij is al een weekje of twee uit, maar ja, ik had toch gemist. Dus uit het bakje bijna nieuwe muziek van Ice Radio. Opening van Moraal van de Week, nummertje 447 alweer. Ja, dan is de vraag, wat gaan wij doen deze week? Nou, dat ligt best wel voor de hand, want dat doen we elke week namelijk. We gaan een geluidsfragment manifesteren. Manifesteren, dat kun je leren. Moet je even je hoofd leegmaken, dan doen we dat allemaal even samen. Zodat we ook allemaal verantwoordelijk zijn voor wat er nu gaat gebeuren. Wim T. Schippers.
1: Iedereen kent Wim T. Schippers alleen al door deze rol.
2: Ja, natuurlijk, Bert. Geen verkeer of lawaai, alles leek zo ver weg.
1: Al in 1963 verschijnt hij met een opmerkelijk kunstproject op televisie.
3: En toen ik die limonade in zee goot, op dat moment realiseerde ik me dat het een verdomd interessante, wezenloze, raadselachtige daad was.
1: Absurdistisch is zijn kunst en je moet er volgens hem niet te veel bij nadenken. Zoals bij zijn tentoonstelling van geuren.
4: Je kunt hier ruiken, dat is het enige wat je hier eigenlijk, wat voor zinnigs hierover kan zeggen.
1: In de jaren 60 maakt Wim T. Schippers een jongerenprogramma voor tv. Met een wereldprimeur. Een volledig naakte vrouw op televisie. Uitroepen als reeds en pollens worden populair. Hij verzint het nu volkomen normale woord gekte. En
5: het is jammer, maar helaas.
3: Dat echt gewoon een kromme constructie is. Want naar het voegwoord maar moet een tegenstelling komen.
1: Hij maakt radio onder het pseudoniem Jacques Plafond.
5: Ho, ho.
6: Hoorde je hoe prachtig die asbak die omviel toneerde met het eindakkoord? Mag ik dat nog even?

0: Bij Bussum. Bij Bussum.
1: Dus even voor de duidelijkheid.
0: Ja, Anneke.
2: De post.
0: Fijn.
2: Wat brengt vandaag de post? De post. Wat brengt vandaag de post?
0: Dat is veel brieven.
1: Wat zit er in Jacques Plafond's brievenbusje?
0: Even kijken hoor.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtag. Beter moraal. Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

niet gaan door. Wat kan je doen in het donker in bed, als de lamp op die nachtkast niet brandt?

0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een keer naar een concert van Paul Young geweest. Toen was hij eigenlijk al enige tijd niet meer in de hitkaarten, in de hitcharts geweest. En het was ook wel meteen duidelijk waarom niet. Want die stem was helemaal weg. De zaal in Bussum, als ik me wel herinner, die zat helemaal vol met fans. Die waren ontzettend blij met elk nummer dat hij zong. Ik zelf dacht van, nou, dat had wel iets zuiverder gekund. Maar dat interesseert jullie natuurlijk. En dat is ook helemaal terecht. Oh, dan moet ik dit knopje indrukken. Deze.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal mis tegenwoordig, hè? Dat, terwijl het allemaal van tevoren opgenomen is en je dat er allemaal uit kan knippen. Dit is trouwens Helen Folasade Adu. Geboren in 1959 in Nigeria. Met een Nigeriaanse vader, Britse moeder. Toen ze 4 was, gingen de ouders scheiden en ze verhuisden met haar moeder mee naar het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, de

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent.
3: Ice Radio.
2: Maar nu.
3: Oh, now ain't you back for yourself.
2: Ja, ik ben al gek, maar de directie van Ice Radio wil dat ik mijn stem laat horen. Vooral omdat het vast worden gehaald, waar ik de voice-over van ben. Ja, je moet het af en toe even laten vallen. Dit is trouwens Eric Clapton, Forever Man.

0: Nou, nu we het toch over Jacques Plafond hebben gehad aan het begin van het programma, ga ik ook maar eens een beetje zondigen tegen allerlei radioregels. Bijvoorbeeld deze overgang is hartstikke lelijk. En dan ook nog, terwijl je iets zegt, een jingle.
1: Ice. Ice. Ice.

0: Tears for Fears met Shout of Ice Radio.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Oh, sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
0: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

Ja, meestal draai ik niet de allernieuwste Duitse muziek, maar deze zit toch echt in het bakje nieuwe binnenkomers en zo hier op Ice Radio. Dit zijn Godly & Cream trouwens, uit 1985. Die vorige dus van 2026. Dat is een beetje raar. Maar 1985 staat...

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Ja, maar ik wel. Natuurlijk Prince of the Artist, formerly known as Prince. Dat grappig. Nou ja, Raspberry Beret. Yeah.

0: Zo, ik moet nog even wat administratie afwerken. Je hoorde net John Fogerty met The Old Man Down the Road. En dit is een andere oude man, nu helemaal oud trouwens. Mick Jagger met Just Another Night hier op Ice Radio. En ondertussen is het ook weer zo laat geworden dat ik afscheid van je moet nemen. En dat ga ik doen met Brad. Make it with you.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Klutser.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed podcast voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: I'll set to it. Bernie, I'll set. I'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
13: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. Twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
13: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
15: I like it.
13: Ice Radio.
16: Your alternative to ordinary radio.
17: Ice Radio.
13: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren twee grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, twee wereldsterren op je bruiloft. Er overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De twee hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlands reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttracker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
4: Kijk aan wie daar is.
5: Bada boom, bada bing.
6: Good morning.
7: Good morning.
6: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
8: Hey, hallo dan, WDB hier. Het is uitzonderlijk droog, het is hot. En we moeten ver terug om een vergelijkbare zomer te vinden. Wat hield ons bezig in het jaar dat er een tekort dreigde aan drinkwater, yoghurt en karnemelk? Je hoort het in deze / dot dash special. We gaan terug naar de zomer dat Nederland mooi weer moe werd. Het is ineens 1976 en dit was de nummer 1 in die zomer.

De nummer 1 in de zomer van 1976. Peter Frampton van zijn album Frampton Comes Alive. Het was Show Me The Way. En opeens ligt die zomer van 76 op ieders lippen als een klimatologisch fenomeen van bijbelse proporties. Nog een goede week en is ook het droogterecord van 76 eraan, als het een beetje mee zit. Die gloeiend hete zomer, toen het gras verschroeide, de koeien niets meer te eten hadden, de aardappels onder de grond niet wilden groeien en het leger de akkers besproeide, het bos in brand stond en je bij de TT in Assen nauwelijks dronken mensen tegenkwam omdat het bier zo lauw was dat het niet meer werd verkocht. En dit was een hit toen.

is You Should Be Dancing. In Nederland duurde die hittegolf van 1976 van 23 juni tot 9 juli. Daarna werd het ietsje koeler, maar het bleef warm en droog. In de Volkskrant van toen beschreef redacteur Henk Weeberg de zomer in woorden die je eigenlijk nu niet meer zo snel zou gebruiken. Hij schreef: de koperen ploert hangt in een topvorm aan het werk en adresseert een hoeveelheid hitte naar de zuchtende wereld, waarmee zelfs de meest frigide vrouw in opperste extase zou worden gebracht. En dit is Eddie Howell, The Man from Manhattan.

0: Myself was dat ook, een nummer 1 in 1976. En Jungle Rock. Mensen raakten toen ook een beetje in de war. Eigenlijk net als nu. Ze lopen op straat met flesjes water en bier. Zitten op de stoep. Ze klagen dat het warm is. Goh, ik zou willen dat het weer ging regenen. Geef mij de winter maar. Het waren zo wat geluiden toen, ook in 76. Iemand zei zelfs, ik denk aan de Elfstedentocht. Veel blote lichaamsdelen, wat doorgaans geen prettig gezicht is. Of bizar, zoals bij half ontklede bromfietsers die hun verplichte helm op hebben. Dat dan weer wel, want ja, je zal maar vallen natuurlijk. Deze plaat, ja, ik vind het nog steeds een fantastische zanger. Hij is opgehouden met optreden helaas. Maar ik heb hem dan onlangs nog gezien. Ik geloof een jaartje geleden was het. Hier is Neil Diamond.
1: When the night returns just like a friend.

Engel Dan en John Ford Coley, I'd really love to see you tonight. Ja, Nederlandse broeide ook in de zomer van 1976. In die zin vergelijkbaar met nu. De politie van Amsterdam kreeg in één weekend tijd tientallen meldingen van burenruzies. En de Leeuwarden Courant schreef, de hittegolf die ons land teistert doet haar invloed op het denken en doen der natie duidelijk voelen. De mensen worden aan de ene kant wat beschouwelijker en trager en aan de andere kant wat prikkelbaarder en heetgebakender. En dit was toen op de radio, de groep Air Bubble.

was mijn eerste singeltje dit, meegenomen door mijn vader. Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Uit de zomer van 1976, ja, in de kranten en... In de kranten natuurlijk allerlei berichtjes die met hitte te maken hadden. Hittegolf nieuwtjes. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit heel Europa. In Zwitserland werden 50.000 koeien geslacht omdat het voer op was. In de Duitse Velbert raakte een buschauffeur dusdanig door de hitte bevangen dat hij riep: ik heb Jezus gezien! En vervolgens gaf hij alle passagiers hun geld terug met de woorden: alle mensen werden brüder. En een bulldozerchauffeur uit Sint-Oederode had zijn eigen tropenrooster ingevoerd. Hij begon om 3:30 ochtends, tot ongenoegen van de omwonenden. En in de Nederlandse hitparade natuurlijk ook Nederlandstalig werk, zoals dit prachtige chanson van Don Mercedes.

Velasco was dat. Dat is haar claim to fame, want daarna eigenlijk nooit meer wat van de vernomen. 5:05 p.m. En er zit een stukje in het nummer dat is gebruikt voor een jingle voor de Europarade. Europarade, let's go! Kan ik me nog herinneren in ieder geval. Je luistert naar Ice Radio. We zijn terug in 1976. Toen was het ook zo warm in Nederland. En ik probeer ook maar wat feitjes aan je door te geven. De hittegolf berichtgeving had ook iets onbevredigends. Er dreigde voortdurend van alles en nog wat. Dreigde een tekort aan te ontstaan. Drinkwater, yoghurt, karnemelk. Tekort aan bier, omdat de mensen hun lege flesjes niet snel genoeg inleverden. Dierentuinen dreigden failliet te gaan, omdat niemand zin had om in de zinderende hitte naar de aapjes te kijken. Maar uiteindelijk hoorde je er eigenlijk

Belgisch groepje Trinity, 002-345-709, that's my number. Ja, al die onheilstijdingen, er kwam dus niet zoveel van terecht. Het water bleef gewoon uit de kraan stromen, het bier lag in de supermarkten en de dierentuinen, ja, die bleven ook gewoon open. Alleen, de boeren die leden wel forse schade, gesproken werd van 2 miljard gulden. Maar zij werden zo nodig met overheidssteun overeind gehouden. En een hete zomer wordt vaak geassocieerd met hedonisme. De zomer van 76 was de zomer waarin iedereen jong en naakt was, schreef de Vlaamse journalist Stijn Tormans. Maar een mooie zomer heeft ook iets melancholisch, omdat hij zo vergankelijk is als een vakantieliefde.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.-.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Hi, hi. Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
0: Met nu. Jurgen van den Berg.
9: Hey, VDB hier, de grote dikke ik. En het is uitzonderlijk droog, daar vertel ik niet veel mee. We moeten ver terug om een vergelijkbare zomer te vinden. Wat hield ons bezig in het jaar dat er ook een tekort dreigde aan drinkwater, yoghurt en karnemelk? Dit is een /.- special. We gaan terug naar de zomer dat Nederland mooi weer moe werd. Het is de zomer van 1976. En deze was toen op de radio van The Outlaws.

Outlaws en Breaker Breaker. Onder aanvoering van premier Den Uyl blaakte het linkse volksdeel van Nederland van zelfvertrouwen. Fiat voor hervorming kopte de Volkskrant op 25 juni. Progressief draaiboek ligt al klaar. Het artikel begon al even monter. De Tweede Kamer heeft vannacht het kabinet het sein gegeven dat de noodzakelijke hervorming van de maatschappij kan doorgaan. Nou, gelukkig. Maar amper een jaar later was Den Uyl alweer vervangen door zijn grote tegenstrever, de christendemocraat Dries van Acht. En op de radio, we dansen er ook op de discotheek, hoewel het hartstikke heet was natuurlijk. Casey and the Sunshine Band, dit is Shake, Shake, Shake. Je

ook een disco-knijter in 1976. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Ik had het net al even over vannacht. Die werd dus een jaar later dan 1976. Dan is het al gauw 77 zelf premier. Maar hij was in dat kabinet van Den Uyl was die minister van Justitie. En hij werd uitgedaagd door bioscoop-exploitanten die harde pornofilms draaiden. Hoewel de minister weigerde de zedelijkheidswetgeving te verruimen. In Amsterdam gingen French Blue en The Private Afternoons of Pamela Mann in première ten einde een proefproces uit te lokken. En uiteindelijk werd een compromis gevonden. Pornofilms mochten maar worden gedraaid in bioscopen met minder dan 50 stoelen. Een paar jaar later werd de videorecorder geïntroduceerd, waarna de seksbioscoop eigenlijk een stille dood stierf. En deze man was ook net ontdekt door Willem Duis. En hij stond in de hitparade. Dit is Lee Towers. When you were through a storm, hold your head.

Ik weet niet hoe dat met jou is, maar het is de soundtrack van mijn jeugd. Deze, veel gedraaid om een slaapkamertje. The Four Seasons met Frankie Valli en Silver Star. Je luistert naar de zomerhits van 1976. Eigenlijk gewoon omdat het nu weer zo'n enorme hete periode is. En het is 29 jaar geleden dat we dat ook hadden in Nederland. En ik dacht, het is gewoon een leuk idee om eens wat feitjes uit die bewuste maanden juni, juli en augustus 76 terug te halen. En ook de muziek erbij. En dit zijn de Doobie Brothers. Herkenbaar natuurlijk. Taking it to the streets.

Starbuck was dat, Moonlight Feels Right. In de zomer van 1976 was de stem van de godsdienst nog duidelijk hoorbaar. De raad van Marokkaanse moskeeën riep op om voor regen te bidden. In 1976 smeekten de christenen om neerslag. In Limburg werd een gebedsactie gestart. God weet heel goed wat wij nodig hebben, maar hij eist nu eenmaal dat wij erom vragen, zei de organisator, de heer P. Frissen uit Neerbeek. In het weekend van 16 juli vroegen de Rooms-Katholieken, de bisschoppen moet ik zeggen, die vroegen om alle gelovigen zich bijzonder vurig tot God te wenden. Bid de Heer die de wereld geschapen heeft, dat hij zegen schenkt voor de oogst, regen voor het land, voedsel voor de mensen. Maar vooralsnog bleef het droog. En hoorden we op de radio, de Liverpool Express.

Een liedje in rood, hit en blauw natuurlijk. Uit Nederland afkomstig. Long Tall Ernie en de Shakers. And It's Alright. En nog een polderpop liedje. Wat een grote hit was het toen. Bonnie Sinclair. Samen met die man waarvan we toen nog niet wisten wie het was. Maar achteraf bleek het Ron Brandstede te zijn. Dit is het verhaal van Dr. Bernard.

Sutherland Brothers and Quiver and the Arms of Mary. Ook een nummer 1 hit in de zomer van 1976. En begin augustus trouwens van dat jaar constateerde de weermedewerker van het Nieuwsblad van het Noorden dat Nederland mooi weer moe was. Het bezoek aan stranden en zwembaden daalde. Langzaam maar zeker verflauwde de Nederlandse reflex om van elk zonnestraaltje te profiteren. Maar we bleven natuurlijk wel dansen waar het kon. Horloge af in de grootste sauna van de plaats waar je dan woonde. En dat gebeurde dan op deze disco. Want zo werd dat gewoon allemaal toch onder één noemer gevangen. Jimmy James en de Vagabonds zijn hier.

Sailor en The Glass of Champagne. En de mensen die mooi weer moe waren, die werden op hun wenken bediend. Want op 27 augustus 1976 begon het in Engeland weer te regenen. Mensen belden daar de krant. It's raining, it's raining. En op de luchthaven Heathrow in Londen liepen passagiers en personeel naar buiten om voor de regen te applaudisseren. Hugo Claus, de schrijver, en Sylvia Kristel, de actrice, die reden die zomer op hun Vespa door Parijs. Op 30 augustus begon het ook daar te regenen. Het is herfst en het regent en het is triest. Ik weet het allemaal niet, schreef Claus in zijn dagboek. Een jaar later was ook de liefde afgelopen. Claus vertrok alleen naar Gent. En in die zin was dit liedje...

Ook leuk om nog eens weer terug te horen. Het Nederlands groepje Full House was dat, een Standing on the Inside met In de Gelederen. De man die op dat moment ook wel populair was als voetballer. Hij speelde bij Volendam onder meer, weet ik, als linksbuiten. Maar ook als tv-presentator. Frank Kramer zat in dit groepje. Even nog een rocker dan, zo op het eind. Ja, dat kan wel. Hier is Thin Lizzy.

0: Phil Lynott en Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town. En daar waar hij woonde, daar begon het al met het slechte weer. In Nederland keerde de normaliteit terug. Begin september verregende het bloemencorso van Aalsmeer. Op 11 september plaatste de Telegraaf een foto van het havenhoofd van Scheveningen. Striemende zuidenwind, bulderende golven, een loden wolkendek en krijzende meeuwen boven een bijna verlaten strand. Adieu, mooie zomer van 1976.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Hey, een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis, tot 2 uur ben ik bij en dan geef ik je wat algemene informatie. Zoals bijvoorbeeld een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Die krijg je zo rond 2:30. En over zo'n minuut of 40, 45 krijg je de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En daarnaast is het natuurlijk gewoon vandaag 24 juni. En dat betekent dat het volgens de officiële volksweerkunde, zeg maar, van vroeger, gebaseerd op voorspellingen en spreuken, is het dus vandaag de start van de stabiele zomer. En ook de dieren en de planten die houden zich daar aan, want blijkbaar voelen ze dat dus aan de druk. En daarnaast zeggen de boeren dus vandaag, wij gaan dus gewoon stoppen met het oogsten van aspergers en van rabarber, omdat we de plantjes een beetje rust willen geven. Vind ik goed streven. Zouden ze ook een beetje wat meer met mij moeten doen.
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: En later dit uur gaan we ook even kijken naar de banden onder je auto. Als je naar Italië toe gaat en je hebt de verkeerde, dan krijg je een dikke vette boete. En we hoeven blijkbaar geen belasting meer te betalen op die pakketjes uit China. Van Temu en van Ali. Dat en meer dus zometeen hier in Icebreak.

Boom. Deze plaats van Jack Savaretti en Miles Kane. Bada bing, bada boom doet me altijd denken aan de televisieserie The Sopranos. Ging over een maffiafamilie in New Jersey, meen ik. En er was een stripclub die heette Bada bing, bada boom. Trouwens wel een leuke serie, goede serie ook. Je kunt het nog steeds zien op HBO. Hij is wel oud, maar goed. Voor mij is het ook weer 20 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Zometeen nog

we moeten zo meteen even gaan kijken naar die extra belasting die we blijkbaar niet hoeven te gaan betalen op Chinese pakketjes. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar een tijd geleden zei de regering van ja, het loopt een beetje de spuigaten uit. We doen gewoon 2 euro per pakje wat je gaat betalen. Nou, dat is natuurlijk best duur als je iets bestelt van een euro uit China. Het is ook wel begrijpelijk, maar goed. De regering, hè, die wil nog wel eens wat plannen wijzigen. Of zeg jij van, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dit is Dane Donahue, Casablanca.

Dane Donahue met Casablanca. Nog even over die pakketjes uit China, van Temu en van Ali. De regering die wilde ons daar 2 euro extra per pakketje voor laten betalen. Alleen ja, de logistieke sector die dacht, ja, als wij als een van de weinige landen dit gaan doen in Nederland, wat gaat er dan gebeuren? Dan sturen ze die pakketjes gewoon naar België of naar Duitsland. En dan komt het alsnog gewoon binnen Nederland. Alleen eventjes met een U-bochtje natuurlijk. Dus nou, de regering heeft daar maar gewoon besloten, weet je, laat het maar lekker, laat maar lekker gaan, joh. Die mensen blijven toch gewoon doorbestellen. En voor ons is dat natuurlijk alleen maar fijn. We betalen in ieder geval niet 2 euro extra op een pakketje van een euro bijvoorbeeld. Dus voorlopig eventjes niet. Maar ja, het is de Nederlandse regering, hè. Die kunnen het plan nog wel eens wijzigen.

Run met 9beat. 24 juni vandaag. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Ik heb er 3 kunnen vinden. Er zit er ook eentje bij in België. Maar dat is in Peer, hè? Dat is niet zo gek weer rijden. Je bent sneller vanaf Eindhoven in Peer dan dat je bent in Amsterdam. Dus ik dacht, ik neem hem toch gewoon even mee. Na Sixpence, Nanda Richard.

altijd een lief liedje van Sixpence None the Richer. Uit 1997 was dat Kiss Me. De platenbeurzen dan van dit weekend. Ik heb er 3 gevonden. Ze zijn allemaal op zaterdag. Ik kan er geen één vinden van zondag. Dus als je wil, moet je het even aanstaande zaterdag doen. De eerste is in Peer in België. Parochiezaal, die is van 11 tot 5. En ze denk ik een vrij kleine beurs. Ja, Peer is natuurlijk iets van een half uurtje rijden. Van Eindhoven of van Weert. Dus voor de mensen uit die regio, een beetje Brabant, is dat natuurlijk wel even interessant om naartoe te gaan. De toegang die is gratis. Dan heb ik een beurs voor je in Gouda. Die is van 10 tot 5 in de Agnietenkapel in Gouda. Wordt even niet gesproken over de toegang, maar reken op een euro of 3 misschien of zo. En dan de laatste, die is in Waalwijk. Ook dus zaterdag 27 juni van 11 tot 5 aan het Raadhuisplein in Waalwijk. En de toegang is dus hartstikke gratis. Ik heb zomaar het idee, ik ben er zelf nog niet eerder geweest, maar ik denk dat het gewoon allemaal buiten is. Leuk. Maar moet ik ook even kijken, waar ga ik nou heen?

She Was van de Talking Heads. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse voedsel- en waterautoriteit. Dingen die je het beste niet gebruikt, hè. Stoelzitjes, eten, drinken. En we gaan even kijken naar de banden onder je auto. Want als je dit jaar naar Italië op vakantie toe gaat, dan heb je het beste maar de goede banden. Anders kan je naar vette banden.

Ik was hem eigenlijk een beetje vergeten, deze plaat van Icehouse. Electric Blue. Oude plaat hoor, 1987. Dus ik snap het aan de ene kant wel dat ik hem vergeten ben. Maar er zijn natuurlijk platen die je heel vaak draait. Dat is dit er nou net niet eentje van. Hey, de banden onder je auto. We hadden het er net over. Hè? Dat het heel belangrijk is dat je de juiste banden onder je auto hebt wanneer je naar Italië toe gaat. Met vakantie, met de auto natuurlijk. Want Italië is binnen Europa een van de weinige landen daar waar ze moeilijk doen. Als je bijvoorbeeld nog winterbanden onder je auto hebt zitten. Of... En dan denk je natuurlijk, ja, maar die heb ik niet meer, die heb ik gewisseld. Ik heb nu gewoon all-seasons banden. Nou, daar is dus ook een dingetje mee in Italië. Als je een te lage index hebt, in tegenstelling dat wat op je kentekenbewijs staat, dan kan je dus een boete krijgen. En de boete ligt zo rond de 1700 euro. Dus ik denk dat het altijd wel eventjes handig is om even te kijken naar wat voor banden jij precies onder je auto hebt. Dus geen winterbanden en niet all-seasons banden met een te lage index. Check je kentekenbewijs.

Steve Winwood met Valerie. Ik had het zojuist over de autobanden. Die All Seasons banden of de winterbanden. Wanneer je op vakantie gaat naar Italië. En dat je er dan een vette boete voor kan krijgen. Nou, bij All Seasons banden kun je het dus aan de zijkant van de band lezen. Een bepaalde index. En die kan ik je nu wel geven. Maar ik denk dat het belangrijk is om het gewoon eventjes... Je moet je er gewoon eventjes goed in verdiepen. En kom je er nou niet uit, ga dan gewoon naar de bandenwinkel terug. Hè? Dat is gewoon de tip van vandaag. Check je banden voordat je afreist naar Italië. Dit is Paul Simon.

You Can Call Me Al van Paul Simon. Nou, You Can Call Me Dennis, want dat is natuurlijk gewoon mijn naam. En dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Het is inmiddels tijd geworden voor de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. En dan weet je het, eventjes oortjes dicht. Komt-ie! Ik heb een melding van Drogisterij Plus voor een magnetisch bordspel. De Blackstones van Magnetic. Ja, dat bevat kleine magneetjes en die hebben een hele hoge magnetische kracht. Dus die, ja, als jij die inslikt, want daar is de waarschuwing voor, als jij die inslikt of je kinderen, ja, dan gaan die magneetjes, die gaan elkaar opzoeken. Ja, en dan gaan ze natuurlijk dwars door alles heen in je lichaam. Dus ik denk vooral een melding voor kinderen, want ja, wie gaat er anders magneetjes inslikken? Doe het niet, ga eventjes terug naar Plus, je drogisterij. Krijg je ongetwijfeld gewoon je geld terug. En dan nog een melding van Britax Reumer voor kinderwagen onderstellen. Er is een terugroepactie gestart voor de Smile 3, de 4 en sommige 5Z van deze modellen. Er is namelijk een veiligheidsrisico door een probleem met de voorwielen. Het is mogelijk dat het vergrendelingsmechanisme van het voorwiel gaat slijten. En daardoor is het voorwiel niet meer goed aan het onderstel bevestigd. En dat kan er weer voor zorgen dat het voorwiel tijdens het gebruik gewoon loskomt. En dan ligt natuurlijk gewoon je baby op straat. En dat willen wij dus niet. Nee, het waren er niet zoveel vandaag. Gelukkig, ook wel eens lekker, toch?

0: Het is Nederpop en dat komt in dit geval uit 1981. Paul Eduards, ik wil jou. Het is over weer de show van deze week. Je wekelijkse woensdagmiddag icebreaker op Ice Radio. Hebben we nog iets geleerd? Nou, ik wel hoor. Ik weet nu dat als ik naar Italië toe ga, dat ik eventjes moet checken hoe het met mijn banden gesteld is die onder mijn auto zitten. Want ik mag naar Italië dus geen winterbanden onder mijn auto. En ik mag dus ook geen all-seasons banden wanneer die niet overeenkomen met de index op mijn kentekenbewijs. Dus als je dat niet zeker weet, laat het eventjes checken voordat je naar Italië toe rijdt. En de plannen voor extra belasting op je Chinese pakketjes van Temu of van Ali is voorlopig even van de baan. De regering had bedacht, doen gewoon op elk pakketje 2 euro. Maar ja, wordt er ook gezegd door de logistieke sector als andere landen dat er weer niet doen. Ja, dan gaan de pakketjes gewoon eerst naar België toe of naar Frankrijk. En dan komen ze uiteindelijk toch al gewoon in Nederland natuurlijk. Dus het is eigenlijk allemaal weer een beetje lood om oud ijzer. Leuk bedacht, maar goed. En daarnaast platenbeurs dit weekend zaterdag dus in Gouda, Waalwijk en in Peer. En dat is dan in België. En nog eventjes op de valreep heb ik nog een andere beurs voor je. De 28e, die is dan in Steenwijk in Overijssel. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat is natuurlijk voor aanstaande zondag, dat er worden nu nog om standhouders gevraagd. Als je daar wil staan, kost je 50 euro. Dus ik weet nog niet zeker of die doorgaan, maar dat is in ieder geval in Steenwijk. Volgende week ben ik er weer. Woensdag 1-2, je wekelijkse icebreak. Wens je een hele fijne dag. Straks Richard Vlucht met zijn gevonden voorwerpen. En graag tot de volgende week. Bye bye.
1: This is Ice.
2: Let's get crazy. You're crazy.
3: No, we're born like this.
1: The

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e, net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.

Sensationeel vond ik dat destijds. De Fine Young Cannibals en hun eerste singeltje in Nederland, Johnny Come Home. Hey, hartelijk welkom. Het is weer eens een keer zover. Ik heb een Essential 80s editie voor je van Mella's Morning Mix. De komende twee uur, of wat er nog van over is, alleen maar liedjes uit de jaren 80. Ja, dat is toch een beetje het decennium waarin ik muzikaal gezien groot geworden ben. Het was het decennium van de middelbare school, wat mij betreft. En van uit huis gaan en van studeren. En van heel veel muziek draaien en radio luisteren. En ik denk dat je dat wel een beetje hebt meegemaakt op dezelfde manier als ik. Als we zo'n beetje van dezelfde leeftijd zijn. Hè? Dus born in the 60s, zal ik maar zeggen. De afgelopen jaren heb ik wel vaker een Essential 80s uitzending gemaakt. En alles wat ik ooit gedraaid heb, ja, dat zit dan weer in een bepaald mapje in al mijn playlists en zo. En ik heb ook een hele grote playlist met liedjes die ik nog nooit gedraaid heb in een Essential 80s editie. En uit dat mapje ga ik deze keer liedjes kiezen. Wat zit er allemaal bij? Nou ja, ik heb hier wat liggen van, eens even kijken. Roger Hodgson heb ik hier liggen. Susie and the Banshees. Urban Heroes. Tracy Chapman. Ja, en ik heb geen idee hoe de keuzes gaan uitpakken. Maar als je ook een kind van de jaren 80 bent, althans muzikaal groot geworden in de jaren 80, dan denk ik dat het best de moeite waard is om lekker te blijven luisteren. Zo direct een hele mooie van Tracy Chapman. Maar eerst Steve Miller en zijn band. En

Willie DeVille met zijn band Mink DeVille en Each Word's a Beat of My Heart. En daarvoor hoorde je Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. Dat zat na dat geweldige nummer 1 succes van haar Fast Car natuurlijk. Hè. Dit zijn de Essential 80s op Ice Radio. En iedereen dacht, oh, dit is een nieuwe single van Prince in 1985. Maar dat was helemaal niet waar. Het was Ready for the World. En ze zongen helemaal niet over Sheila E., maar over een hele andere Sheila. Desalniettemin, het klonk een beetje als Prince en het werd nummer 1. Ready for the World.

Oh, wat fijn zeg. Shush in the Banshees en Cities in Dust. En daarvoor ook al zo'n een beetje een vergeten jaren 80 liedje. The Urban Heroes uit Den Haag en Not Another World War. Ja, die plaat is weer angstig actueel, hè? Zo gaat dat. Was Den Haag ook al popstad nummer 1 in de jaren 80? Ja, wel degelijk. En de Urban Heroes kwamen daar vandaan natuurlijk. Dit zijn ze, The Essential 80s op Ice Radio. En dit is de voormalige leadzanger van Supertramp, die destijds in de jaren 80 solo ging en een prachtig album maakte, In the Eye of the Storm. En dit was de single daarvan, Roger Hodgson, Had a Dream.

Ik was een enorme fan van Nena in de jaren 80. Nooit geträumt. Essential 80s. En het begin van die plaat met dat synthesizertje. Ja, dat is echt het typische geluid van de jaren 80. En Nena, een van onze oosterburen uit West-Duitsland. Toen had je toen nog een West- en Oost-Duitsland. En ik kan me nog herinneren dat ik op de voorkant van mijn schoolagenda een grote foto had geplakt van Nena. Ik vond er sinds 99 Luftballons al geweldig. En die liedjes daarna, Fragezeichen en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. En deze Nooit geträumt vond ik allemaal prachtig. Hey, daarvoor hoorde je trouwens Alison Moyet en Vince Clark, Yazoo en Situation. Dat was die andere van Yazoo, dus niet Don't Go, maar die andere. En die deed het ook goed op de dansvloer. The Essential 80s, altijd leuk om die plaatjes uit de jaren 80 weer eventjes onder het stof vandaan te halen. Nou ja, ik heb er heel veel liggen, singles en 12 inches en zo. Maar ja, ik draai het meeste dan toch digitaal vandaag de dag. Hè. Daar heb ik heel wat uren in zitten hoor, om al die cd's en die liedjes allemaal te digitaliseren. Hey, ik heb nog zo'n fijne dansvloer-filler, zo'n floor-filler voor je. Narada Michael Walden scoorde een grote hit destijds met Divine Emotions. En zo direct nog een paar grootheden uit de jaren 80. Wat dacht je van Prince? En wat dacht je van Madonna? Die komen allemaal langs en die hebben zoveel liedjes gemaakt dat ik heel veel keuze heb wat dat betreft. Maar zoals gezegd, eerst Narada Michael Walden in The Essential 80s op Ice Radio.

0: Overdonderend, dat was het debuut van Het Goede Doel, dat album België met als openingsnummer van Kant 2 volgens mij was dit, Hou van mij. En daarvoor Madonna, de enige echte, en wat een keuze aan liedjes die Madonna in de jaren 80 heeft uitgebracht. Ik koos voor Causing a Commotion.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: En ook in deze Essential 80's editie uiteraard een liedje van Prince. Laat niemand zeggen dat hij na de jaren 80 geen mooie liedjes en geen succesvolle liedjes meer heeft gemaakt. Maar zijn allerbeste werk en zijn meest succesvolle werk zat toch wel degelijk in de jaren 80. Natuurlijk het Purple Rain album, maar wat dacht je van Sign of the Times? Zijn magnus opus uit 87. Daar is dit op te vinden. I could never take the place

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis, daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk, zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.

Ja, Softcell en Tainted Love, dat was natuurlijk de grote hit. En Mark Elman deed dit in zijn eentje, Tears Run Rings. En daarmee trapten we uur 2 af van deze Essential 80s editie van Mellis Morning Mix. Hartelijk welkom als je net inschakelt. Eens in de zoveel tijd doe ik dat, hè. Een Mellis Morning Mix editie met alleen maar liedjes uit de jaren 80. The Essential 80s. Ik hoop dat je het vorige uur een beetje genoten hebt. Dat je wat verrassende dingen hebt gehoord uit de jaren 80 die je alweer een beetje vergeten was. En natuurlijk de grote hits, hè, en de grote artiesten. Wat heb ik dit uur allemaal voor je? Ja, ik weet het nog niet. Maar het zou zomaar kunnen dat ik iets van Hall & Oates ga draaien. Dat ik iets van Odyssey ga draaien. Ken je dat nog? Een mooie track van Talk Talk, Stevie Nicks. En zelfs iets van de Rolling Stones. Want die telde ook gewoon mee in de jaren 80 natuurlijk. Hè. Enfin, als je wil weten hoe de keuzes uitpakken, blijf gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Deze man die is inmiddels op leeftijd. En in de jaren 80, ja, je kunt erover twisten of zijn hoogtepunt toen al geweest was. Maar hij had in ieder geval wel een grote hit te pakken in 88 met Crazy About Her. Dit is Rod Stewart.

ik zat daar toch wel met smart op te wachten destijds. Het nieuwe album van de Rolling Stones. En uiteindelijk kwam het. En dat heette Steel Wheels. En daarop stond Rock and a Hard Place. En Dirty Work hadden we daarvoor ook gehad. En helemaal aan het begin van de jaren 80 natuurlijk Tattoo You. Het was best een goed Stones decennium hoor, die jaren 80. Hey, en over een goed decennium gesproken. Wat dacht je van deze Amerikaanse nummer 1 hit van Stevie Nick?

Hartje van den Berg, die speelde nog een tijdje bij Whitesnake. Een beetje half Engels, half Amerikaanse band. David Coverdale was dan weer Engels volgens mij en de rest van de band Amerikaans. En onze Hartje van den Berg was Nederlands, dus het was nogal een internationaal gezelschap. Is This Love, hoorde je. En daarvoor een heerlijke track van Talk Talk en Give It Up. En we begonnen met Stevie Nicks, althans het trio liedjes wat ik net draaide. Begonnen we met Stevie Nicks en Stand Back. En dat is dan weer gebaseerd op Little Red Corvette van Prince. En Prince speelde ook de synthesizer op dat liedje. Kregen geen credits voor op de hoes, maar ze deelden de royalties. En toen was alles goed opeens. Ja. Zo ging dat in de jaren 80 en misschien vandaag de dag nog steeds wel. Ice Radio, geen playlist maar passie. De Essential 80s editie met Odyssey nu en Inside Out.

0: The Cult and the Love Removal Machine.
1: Essential 80s.
0: Ah, dat was er eentje hoor, een Essential 80s liedje. Tjonge, jonge, jonge. Ja, het had toch wel een hoop weg van Start Me Up van de Stones. Maar desalniettemin, heerlijk nummer en toch ook wel een redelijke hit in de jaren 80. En daarvoor Hall & Oates, mannen die grossierden in hits in de jaren 80. Kiss on My List. Ik heb er nog een paar voor je en dan zit deze Essential 80s editie er alweer op. Zo direct nog eentje van Madness. Ja, die hadden ook heel veel hits in de jaren 80, dus daar heb je ook redelijk wat keuze. Nee, het is niet Baggy Trousers, het is ook niet The Nightboat to Carol en het is ook niet Embarrassment. Wat het wel is, dat hoor je zo. Eerst dat bandje van Robert Plant. Ja, de voormalige zanger van Led Zeppelin. Hij had natuurlijk een solo hit in de jaren 80. Dan moet ik even nadenken hoe dat ook alweer heet. Ja, de Big Lock natuurlijk. Maar hij had ook een hitje met de band The Honey Drippers. The Sea of Love.

The House of Fun van Madness. Ja, dat is weer een hitje van Madness wat je niet meer zo vaak hoort. Dus dat vind ik het wel leuk om die weer even te kiezen. Ze treden nog steeds op. Moet je maar even kijken op de betreffende website.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.
5: One, two, three.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig. Bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was, bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

shaking.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was, bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.